zeppen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 350.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook het aantal nachtvluchten moet met een paar duizend omlaag. In het besluit staan ook regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van stoffen. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Als er geen akkoord komt over de besparingen op sociale zekerheid, denkt het kabinet 1,2 miljard euro te moeten bezuinigen op onderwijs. Uit stukken in handen van de NOS blijkt dat de coalitiepartijen een geheime afspraak hebben gemaakt. Daarin staat hoe het tekort van 3 miljard over de ministeries moet worden opgevangen als er niets uit de gesprekken komt met de vakbonden. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling, op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Bij een steekincident in het centrum van Arnhem gisteravond zijn meerdere gewonden gevallen, dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. De directeur van de Eiffeltoren stapte eind dit jaar op. Begin deze maand stuurde hij zijn vrouwelijke medewerkers weg op verzoek van een groep conservatieve hindoes die die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De vrouwelijke werknemers kregen van de directeur de opdracht om zich onzichtbaar te maken om de delegatie te kunnen ontvangen. Het verzoek leidde tot veel boosheid. Het bedrijf achter de Eiffeltoren liet vervolgens een onafhankelijk onderzoek doen. De onderzoekers noemen het handelen van de directeur een onaanvaardbare situatie. En het weer. Op de meeste plekken nu nog zo'n 14 tot 18 graden. Maar vandaag wordt het opnieuw warm, met veel zon. Het wordt zo'n 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanvallen van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwingen niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook mogen er 's nachts duizenden vliegtuigen minder de lucht in. Daarnaast zijn er regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van schadelijke stoffen. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. En bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen en de EU als organisatie ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond wat buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. Toch gaan zelfs de mails van de Europese Commissie zelf langs die servers. Dat betekent dat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken in mails, maar ook dat de Amerikaanse overheid de dienstverlening zou kunnen verstoren. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten dezelfde regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. De minister riep gemeenten daarom in juni op om terughoudend te zijn met het handhaven van de regels daarover. Uit een rondgang blijkt dat van de 112 gemeenten die regels handhaafden, 97 hun beleid niet hebben aangepast. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. En bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
4: Verzekeringen en hypotheken.
5: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
5: 92.3 FM.

0: 7 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dooral Negens met het NOS-journaal. De meeste gemeenten blijven het wonen op vakantieparken verbieden. Vanwege het woningtekort riep het kabinet op om terughoudend te zijn met het handhaven van illegale bewoning. Maar gemeenten willen dat liever zelf bepalen, zegt de gemeente Westerveld.
3: In sommige gevallen is een schrijnende situatie en dan geven we een persoonlijke gedoogbeschikking. Dus mogen mensen daar met toestemming tijdelijk toch wonen. Maar in andere sommige gevallen stellen we dat het vanuit het economische perspectief of vanuit het vakantiepark zelf belangrijk is dat we toch gaan handhaven.
2: Van de 112 ondervraagde gemeenten zeggen er bijna 100 dat ze hun beleid niet hebben aangepast. De vakbond voor spoorwegpersoneel VVMC slaat alarm over de toenemende agressie en het geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Onder de Europese Commissie en andere instellingen, zegt verslaggever Joost Schellevis.
4: Bijvoorbeeld de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank, het Europese Defensieagentschap, allerlei toezichthouders, ook op de financiële markten. Dus echt wel instanties met gevoelige gegevens die mailservers van Amerikaanse bedrijven gebruiken.
2: De EU heeft zorgen over het gebruik van Amerikaanse mailservers, omdat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken. De Israëlische premier Netanyahu begint een smaadzaak tegen journalisten die hebben bericht dat hij persoonlijk zou zijn gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Volgens journalisten van de Israëlische krant Haaretz heeft Netanyahu die waarschuwingen niet doorgegeven aan zijn veiligheidschefs. Netanyahu ontkent dat. Het weer vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. In het westen raakt het vanmiddag bewolkt en vanavond volgen vanuit het zuidwesten buien met daarbij kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
5: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
6: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. De vakbond voor spoorwegpersoneel slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels voor Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. Ook zijn er nieuwe regels voor geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van schadelijke stoffen. En het weer vandaag opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 28 graden.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 8 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Doral Megens met het NOS-journaal. Het aantal vluchten op Schiphol gaat iets omlaag. Er komt een maximum van 478.000 vluchten. 20.000 minder dan nu. Gisteravond was er een debat over in de Tweede Kamer, waar ook bezorgde omwonenden waren.
4: Als jij in de nacht wordt wakker gevlogen, meerdere keren, en als jij juist op het moment dat je in slaap wil vallen, hè, rond 11 uur, iedere keer vliegtuigen over je heen krijgt, en 's morgens om 5 uur weer, dat is vreselijk.
3: Meerderheid is voor het nieuwe luchtvaartbesluit van het kabinet. Ook komen er nieuwe regels om geluidsoverlast en uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten hun regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. Toch hebben maar weinig gemeenten hun beleid na die oproep aangepast. De gemeente Amsterdam wil op korte termijn verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef loopt al 12 jaar, maar de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de productie van de benodigde medicatie plotseling stopgezet. Onduidelijk is waarom, zegt deze Amsterdamse wethouder.
5: We zaten eigenlijk in de fase dat we zouden gaan testen met het medicijn, met de behandelmethode. Het is plotseling stilgelegd. En daarom vragen we ook aan de minister, help ons om duidelijkheid te krijgen. Waarom is die proef stopgezet en hoe kunnen we ook verder? Want het is echt nodig.
3: Het middel is niet regulier op de markt en het wordt speciaal voor het onderzoek bereid. Vorig jaar waren op 30 september de meeste mensen jarig, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. 44.000 mensen in Nederland vierden die dag hun verjaardag. September is überhaupt de maand met de meeste jarigen. Het weer vanochtend veel zon, temperatuur 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
2: 92.3 FM. Come on.

Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De meeste gemeenten blijven het wonen op vakantieparken verbieden. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten hun regels. Blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. De vakbond voor spoorwegpersoneel slaat alarm over de toenemende agressie tegen NS-personeel. Ze vragen de politiek in een brandbrief om maatregelen. Het weer, vanochtend veel zon en het wordt vandaag 23 tot 28 graden. Later meer bewolking en vanavond buien. De Radio 3.

een biertje. Eén was er van mij, de tweede was van jou en de rest kwam er nog bij. En ik keek in de ogen en zei die van mij.

0: 9 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie heeft nog twee verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. Verdachten zijn maandag opgepakt. Tegelijkertijd zijn er ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. Daarbij zijn ook vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Begin deze maand kwamen een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G. in Overasselt. Die wordt verdacht van drugshandel. De beveiliger van het huis werd doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond. De spoorvakbond VVMC wil dat er meer wordt gedaan om personeel in de trein te beschermen. Ze hebben steeds vaker te maken met agressieve reizigers. Ook worden de incidenten steeds erger, zegt de vakbond.
3: We hebben nu 2 keer binnen een half jaar meegemaakt dat er een hoofdconducteur bewusteloos is geslagen. Dat was voor ons absoluut de druppel om ons ook weer te melden bij NS en te zeggen, je moet iets doen. Want dit loopt helemaal gierend uit de klauwen op deze manier.
2: VVMC heeft een brandbrief geschreven. De bond roept de politiek op om snel maatregelen te nemen. Als het aan de Britse premier Burnham ligt, sluit zijn land zich weer aan bij de EU. Dat heeft hij gezegd in een interview bij de BBC.
4: I am very clear and I will say this bluntly. Brexit has caused more harm than good. I would like to see Britain rejoin in my lifetime, so there's no point me saying otherwise. But it's not necessarily the case that that is now.
2: Volgens hem heeft Brexit voor meer problemen dan oplossingen gezorgd. Burnham zei niet op welke termijn hij een terugkeer bij de EU ziet zitten. Na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een achtbaan permanent gesloten. Bezoekers zeggen dat ze tijdens een ritje hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN waren er meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen. 2 mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. Het weer, veel zon vanochtend. Het wordt 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft maandag nog twee verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. Tegelijkertijd waren er doorzoekingen in Diemen, Hoofddorp en in Amsterdam. Daarbij zijn vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. De meeste gemeenten blijven het permanent wonen op vakantieparken verbieden. Ze handhaven het beleid, ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting om daar soepeler mee om te gaan. Vorig jaar waren op 30 september de meeste mensen jarig, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. 44.000 mensen in Nederland vierden die dag hun verjaardag. September is sowieso de maand met de meeste jarigen. Het weer, eerst zon, het wordt 23 tot 28 graden vanmiddag. Later meer bewolking en vanavond volgen buien. De radio.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 10 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
3: En je weet wat er speelt.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een ruzie tussen piloten aan boord van een vliegtuig van Fly Dubai heeft geleid tot veel paniek. Het toestel stuurde noodsignalen, maar er werd gedacht dat het was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel toe en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Ook ging premier Netanyahu met ministers in spoedoverleg. Even later bleek dat de piloten met elkaar op de vuist waren gegaan. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. De politie heeft nog twee verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. De verdachten zijn afgelopen maandag opgepakt. Tegelijkertijd zijn er ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. Daarbij zijn ook vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Een man van 19 werd bij die doorzoekingen ook aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Begin deze maand kwamen een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. De beveiliger van het huis werd toen doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond. Na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een achtbaan permanent gesloten. De bezoekers zeggen dat ze een tijdje tijdens de rit hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN waren er meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen. Twee mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. De gemeente Amsterdam wil snel verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef ligt stil nadat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de productie van de benodigde medicatie plotseling had stopgezet. Het Amsterdamse College van Burgemeester en Wethouders heeft minister Hermans van Volksgezondheid om opheldering gevraagd. Het weer. Vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond kans op een bui met onweer. Dit was het NOS Journaal.
6: Wijpen en je oren.
3: Radio 350.
4: 92.3 FM.
7: Dit is het programma 350 Regioruil. Voor vraag of aanbod kunt u bellen naar 0458 68.

zonder Hattie. Ja, zij heeft gewoon lekker nog vakantie. Ja, heerlijk genieten. Wat ga je allemaal verwachten tot 12 uur? Nou, sowieso leuke spelletjes. Ik heb trouwens voor de Harm Oetriese fans heb ik een LP. I am ben een Kentucky Tucker. Die kun je winnen. Ja. Alleen als je liefhebber bent. Maar ja, dat weten we zo meteen wel. Als jij de vraag goed weet te beantwoorden. Nou, straks hebben we contact met Gerrit Spijker van Groei en Bloei. En hij heeft een nieuwe omschrijving. Dan gaan we richting 11 uur. En dan gaan we contacten met Gea Santema. Vorige week kon ze niet. Had ze tramland met haar wasmachine. Helemaal niet meer aan gedacht om te vragen hoe het is gegaan, hoe het is afgelopen. Dan richting 11:30 hebben wij contact met onze weerman. Ja, vorige week kon hij alleen maar zeggen het wordt lekker weer. Ik ben benieuwd hoe dat vandaag verloopt. Nou, zometeen een nieuwe draaiorgelplaat. Goed voor twee broodjes, die ga ik ook nog even opzoeken. En voor de rest gewoon lekker meedoen, lekker luisteren en gewoon hier blijven. Radio 350. En het nummer is 0548 68 1010. Dat nummer kun je appen en je kunt het bellen. Het liefst natuurlijk appen. Marcia Heinz en Your Love Still Brings Me to My Knees.

Radio 350, dat is waar jij naar luistert. Mocht je nou net ingeschakeld zijn. Geen Hetty? Nee. Hetty is nog lekker op vakantie. Ik moet wel de tijd in de gaten houden, want we gaan zo meteen contacten met onze Gerrit Spijker. Nou, ik ben op zoek geweest naar een broodje. De draaiorgelplaat heb ik al. Het wordt de Club Sandwich. Ja, dat klinkt al heel erg. Ze hebben trouwens allemaal nieuwe broodjes. Ik mis een paar broodjes die we normaal altijd hadden. Zoals een broodje hamburger zie ik niet meer staan. Maar dat maakt niet uit, want toch weer heel veel nieuwe. Het Club Sandwich broodje bestaat uit een kip met bacon. En ze is heel stevig, smaakvol en rijk gevuld. Nou, dat wil jij toch? Maar dan moet je wel weten welke plaat dit is. De draaiorgelplaat. Ik start hem in. Komt-ie. En trouwens, je krijgt niet...

zeppen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 350.

0: Dionne en Friends, and that's what friends are for. Het is er tijd voor. Tijd voor? Ja, voor Gerrit Spijker. Gerrit Spijker, een hele goede morgen.
1: Ja, jullie ook allemaal een goede morgen van een heerlijk zonnig pikkel. Lekker warm buiten. Het is echt hoog zomer nog qua temperatuur.
0: Lekker, hè?
1: En ik kijk dus uit over de bloemenpracht van onszelf, maar ook van onze buurman.
0: En wie is de buurman?
1: De buurman is het tuincentrum De Border. En de rozenpracht die ze hier nog hebben.
0: Mooi, hè? Ja, ik vind het heerlijk weer. Dit mag voor mij gewoon, zoals gisteren, vandaag mag het gewoon het hele jaar zijn. Maar ja, dat zeg ik wel vaker, maar...
1: Als jij dan maar de nodige schietgebedjes gaat doen dat er water komt... Want het is allemaal gort en gorten droog.
0: Ja, dat is het nog steeds verschrikkelijk.
1: Dus er moet wel water komen. En dan mag het door mij best wel een tijdje mooi weer blijven.
0: Ja, die temperatuur, dat doet het. En dan af en toe even een flinke regenbui, zodat het niet meer zo droog is. Ja. Maar ja, als ik nog terugdenk...
1: Ja? Zeg je?
0: Oh, als ik nog terugdenk aan de winter en hoe glad het dan weer buiten was, dat wil ik niet.
1: Nee. Dat hoeft ook niet.
0: Gerrit, vorige week is die geraden.
1: Ja.
0: De tien geboden.
1: Het tien geboden plantje.
0: Ja.
1: De tien geboden van Mozes.
0: Ja, je hoeft er ook helemaal niet veel meer bij te vertellen.
1: Anders. Dus, ja, die is geraden inderdaad. Ja.
0: Maar deze van vandaag...
1: Het is duidelijk dat dat van... dat dat wel geraden moest worden.
0: Ja, maar die van vandaag is best wel pittig.
1: Die van vandaag is niet eenvoudig. Dat klopt.
0: Ik kende hem niet.
1: Nee, nou, je hebt hem pas wel eens gezien. En toen ik op vakantie in Engeland in die moestuinen, struinen, stond hij heel veel te bloeien tegen bijvoorbeeld tegen het lijffruit aan. Het is echt een heel mooi bloemetje. Heel smalle, langwerpige blaadjes. Zwaardvormig een beetje. Het bloemetje. Bloeit of wit of roze. Ja, een beetje hele fijne bloemblaadjes. Hij bloeit op dit, of zij bloeit, wat het ook maar is, op dit moment nog volop. En is echt een aanrader. En die kun je ook in de tuin, als je hem er eenmaal in hebt staan, laten staan.
0: Hij blijft terugkomen.
1: Komt hij elk jaar terug. Meet je nou duurt niet met de schoffel, met de schoffel er doorheen struit, ja. Want dan ben je eraf.
0: Ik hoor wel eens van, ik had zo mooi. En dan gaan ze er doorheen schoffelen en dan ineens,
1: ja.
0: Oeps.
1: Ja, maar dan met alle bolgewassen zo natuurlijk. Als je dus overjarige tulpen en zo, of narcissenpoort. Als je daar natuurlijk met de schop doorheen steekt, ben je eraf. Dus... Je moet, en dat is ook een tip voor alle bloembollen die nou gaat poorten. Als je dus narcissenpoort of krokussen of noem het allemaal maar op. Zet dat dan op een plek neer en onthoud waar je het gepoort hebt. In het voorjaar ziet het wel bloeien, maar in de zomer vergeet je soms waar ze ook alweer stonden. Dus of een klein schetsje maken of er wat bij zetten. Want als je natuurlijk narcissen... de kopjes boven de grond dreigen te steken... en je bent heel enthousiast met je tuin aan het schoonmaken... en je schoffelt toevallig, daar veld je af, ja, dan ben je eraf.
0: Ja, dat is niet handig. Mogen de mensen ook trouwens die plant die jij net omschreef... mogen ze hem ook in het in de Nederlandse naam doorgeven?
1: Dat mag, maar die heb ik eerlijk gezegd niet.
0: Oké, okay. Je bent streng.
1: Ja, nee... Ik ken hem niet anders dan in zijn Latijnse naam.
0: Oh, wat grappig.
1: Dus hij heeft wel een Nederlandse naam en hij wordt wel genoemd naar sommige Engelse eilanden. Maar hij komt natuurlijk niet uit Nederland. Zijn oorsprong komt uit het zuiden van Afrika.
0: Zo, dat is ver.
1: Ja, en daar heeft hij dus wel namen van een paar Engelse eilanden. Waar hij vandaan zou komen, maar dat blijkt niet zo te zijn.
0: Aha. Bloei, wanneer is de bloei?
1: Welke eilanden liggen bijvoorbeeld voor de Franse kust, waar hij nagenoemd zou kunnen zijn?
0: Ah, dat is weer een hintje erbij. Maar is die, tot wanneer bloeit hij? Wanneer bloeit hij?
1: Ja, nou ja, Die bloedt nog wel een ambitie nog een week en dat is wel gebeurd. Maar hij bloedt inmiddels al een tijdje. Okay. Het is eigenlijk half september tot begin oktober. En dat hangt natuurlijk ook een beetje van het weer.
0: Ja, natuurlijk. Trouwens, jij hebt mij ooit wel eens gehoord over de Nicandra-plant. Weet je nog, ja. Die nachtschade? Wat denk je?
1: Ja, de Nicandra, die hele hoge, die hele grote.
0: Nou, die grote brede, ja, prachtig.
1: Ja.
0: Wat denk je?
1: Als je hem eenmaal in de tuin hebt en heeft het naar het zin, ja. Hoef je nooit weer een nieuwe aan te schaffen.
0: Ik heb weer een nieuwe gevonden. Ja, het was een inimini plantje. Nou, ik heb hem gelijk uit tussen de tegels vandaan gehaald. En in een potje gedaan. En ik ben zo benieuwd of daar ja, toch weer mooie paarse bloemetjes aan gaan komen.
1: Ja. Oh, nee, hij zaait ze in de tuin ontzettend makkelijk uit. Dus,
0: ik had hem al een paar jaar niet meer gezien.
1: We hebben hem hier wel eens tussen de...
0: En toen was het stil. Gerrit is verdwenen. Ik hoor nog wel een verbinding, maar... Nou, we nemen hem gewoon mee. En helaas, Gerrit, misschien hoor jij mij wel. Ik hoor jou echt niet. Als je het hoort, dank je wel. Hele fijne dag op Twickel. En we spreken elkaar volgende week. Ja, dat was Gerrit.

De Puma's en zij maakt het verschil. Nou, ik zei het al, ik heb een LP bij me van Harm Oud-Riessen. En misschien ben jij wel een Harm Oud-Riessen fan en denk je, dat vind ik leuk om die plaats te winnen, die LP. Hij heet I Am Ben een Kentucky Tucker. Nou, die kun je dus winnen. Ik zal hem even zo houden, dan kun je de hoes zien. Maar daar moet je wel wat voor doen. Natuurlijk, als je het echt leuk vindt. Nou, wat moet je daarvoor doen? De volgende vraag bedenken. De volgende vraag goed beantwoorden. Waar dankt Harm Achteres de naam Harm Oud-Riessen aan? Dus hoe is Harm Oud-Riessen die naam ontstaan? Je antwoord kun je doorgeven op 0548-68-1010. En je maakt dus kans op die LP. Ik zeg nogmaals erbij, voor de echte fan.

Ja, en dan gaan we verder met... Ja, ik krijg net een berichtje van Gea. Hij is echt heel erg moeilijk. Wat gaan we doen? We gaan de prijsvraag van de slagroomtaart gaan we vermelden. En die is misschien wel heel erg makkelijk en misschien ook best wel pittig. Maar wat is het verschil tussen rijzen en holten? Dat kunnen er heel veel zijn natuurlijk, maar ik zoek één antwoord. Doe je best voor die slagroomtaart. Nou, en voor degene die net ingeschakeld zijn... ja, je wilt natuurlijk weten welke broodjes er weggegeven worden. Nou, dat is het broodje... even kijken... de Club Sandwich. En die ziet er echt goed gevuld uit. Echt, ziet er zit op... even kijken, kip, bacon en verse ingrediënten. Hij is stevig, smaakvol en rijk gevuld. Nou, die wil je toch winnen? Maar dan moet je wel het goede antwoord geven van welke plaat je hier hoort.

oftewel Earth, Wind and Fire en Sunday Morning. Nou, ik heb net de vraag gesteld voor die grote slagroomtaart van die, ja, dat grote warenhuis met het rode logo. De vraag is namelijk, wat is het verschil tussen reizen en holten? Of tussen holten en reizen? En dan ga ik hem even, misschien kan ik hem anders formuleren. Misschien wordt het dan makkelijker. Wat is het verschil tussen reizen en holten? Nou, dat zei ik dus ook al. Dus, wat is het verschil? Niet te moeilijk nadenken, gewoon simpel denken.

Er komen zoveel leuke antwoorden binnen. Ja, en ja, je kan ze allemaal goed rekenen. Absoluut. Maar ik heb eigenlijk gewoon een heel simpel antwoord nodig. Wat is het verschil tussen Rijssen en Holten? En ja, ik weet dat Gea ooit ook zoiets had. En toen waren we ook echt moeilijk aan het nadenken. Maar het is zo simpel. Je moet het ook echt gewoon echt simpel bedenken. Niet te moeilijk. Ja, het kunnen zoveel antwoorden zijn, hè? Dus eigenlijk zijn ze allemaal goed. Maar als je echt die LP wilt, geef er dan ook even bij van ik zou zo graag die LP willen. Dus al die grappige antwoorden is leuk. Absoluut. Maar als je hem echt wil, laat het dan ook even weten. Goh, dan gaat de tijd toch weer snel. Zometeen na de klok van 11 uur hebben we contact met Gea Santema. En zij heeft, ik vind hem pittig. Ik vind hem moeilijk. Dus ik ben benieuwd of jij er zometeen wel uit gaat komen. Ik weet het antwoord in ieder geval nog niet. Ja, en dan de vraag. Oh nee, wacht even. Dus de vraag was het verschil tussen Rijssen en Holten. Dat is goed voor die slagroomtaart. En als je die LP wilt, dan wil ik weten, hoe komt Harmoet Riese uit zijn naam? Zie je, het is toch lastig hè, als het hier er niet bij is. Dan haal je echt alles door elkaar. En dat wil ik natuurlijk helemaal niet, maar dat gebeurt gewoon. Goed. Die draaiorgel die doen we in het tweede uurtje weer.

Michelle Taylor and I Say You Tobago. Nou Erik, going back to my roots. Jij vroeg hem aan en hier komt hij. Tot zometeen na de

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
4: 11 uur. Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
5: Robert Baltus met het NOS-journaal. Bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva half oktober in de Europa League zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten, zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties, spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rond de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sint-Gilles uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Beersheva. De politie in Duitsland is bezig met een grote inval bij motorclub Hells Angels. Meer dan 1000 agenten doorzoeken in totaal ongeveer 140 gebouwen, melden Duitse media. Ook Nederland is bij de politieactie betrokken. Het onderzoek richt zich op meer dan 70 mensen. Ze worden onder meer verdacht van het vormen van een criminele organisatie, mishandeling en witwaspraktijken. De Duitse autoriteiten willen bij de invallen bij de Hells Angels 49 miljoen euro in beslag nemen. In het onderzoek naar het geweld in Overasselt zijn maandag in Amsterdam twee nieuwe verdachten opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 25. Bij doorzoekingen in Amsterdam, Diemen en Hoofddorp werden vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Ook werden daarbij een man van 19 aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Als alles volgens plan verloopt, zijn er na vandaag geen Amerikaanse militairen meer in Irak. En ook het Amerikaanse leger meldt dat dat zo is. De regering Trump besteedt er weinig aandacht aan. Maar als het goed is, zijn na 23 jaar alle Amerikaanse troepen uit Irak vertrokken. Het zou voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Irak zijn dat er geen Amerikaanse militairen meer in het land zijn. Irak viert de terugtrekking vandaag als een feestdag. Het weer vanochtend veel zon en temperaturen van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
6: Wijpen en je oren.
0: Radio 350.
6: 92.3 FM.
7: Dit is het programma 350 RegioRail. Voor vraag of aanbod kunt u bellen naar 0458 88.

tweede uurtje is begonnen. Radio 350 RegioRuil, daar luister jij naar. Ja, en ik heb een paar vragen. En die vragen die zijn heel erg lekker. Namelijk, want daar kun je een slagroomtaart mee winnen. En die andere is gewoon heel erg leuk. Want daar kun je de LP van Harmut Riese winnen. Maar wil je die ook winnen? Maar dan moet je het antwoord geven. Waar dankt Harmut Riese zijn naam aan? Dus waar dankt hij zijn artiestennaam aan? En voor die slagroomtaart... Wat is het verschil tussen Rijssen en Holten? En het is heel, je moet gewoon echt heel simpel nadenken. En je krijgt echt leuke antwoorden binnen. Rijssen is een stad, Holten een dorp. Rijssen ligt in Twente, Holten in Zalland. Ja, ze kunnen allemaal eigenlijk, hè? Dus er zijn eigenlijk best wel veel antwoorden goed. Nee, het was niet de oplossing van het draaiorgel. En dat is voor Ali. Nee, Ali, niet goed. Zometeen hebben we contact met Gea Santema. En ja, en voor mij is die pittig, hoor. Dus ik weet het antwoord ook echt niet. En misschien als zij die omschrijving erbij geeft, dat je denkt van ja. Nou, en ik laat hem toch nog maar een keer horen, die orgelplaat. Want welke plaat hoor jij? Artiestennaam graag, maar ook de titel van de plaat. Ik ga hem er even bij halen. Goed voor 2 broodjes Club Sandwich. En als je achter internet zit, ga even naar de pagina toe. En dan ga even zoeken naar Club Sandwich. Ziet er echt heerlijk uit. Nou, hier komt die plaat.

0: weet of Joke dat ook gaat doen. Countdown on Saturday Night. Goedemorgen, Joke. Oh, Joke is weg. Hey. Nou, dat was Joke. Joke uit Hilversum, misschien belt ze nog een keer terug. Dat zou natuurlijk kunnen. Zometeen gaan we contacten met Gea Santema. Dus Joke, als je nog dit hoort, bel even terug. En dan kan ik je nog snel in de uitzending nemen, want anders dan... Nee. Nee, ze belt niet terug. Nou, geef niks, Joke. Ja. Ja, oh ja, ze belt wel terug. Ik denk, ja, weet je, het geluid is daar dan altijd eventjes ietsjes... duurt even voordat zij het dan weer hoort. Joke! Oh nee, ook niet. Nee, Joke, je moet nog... Ja, nu wel. Zo dan. Joke!
1: Ja, ik had een vergissing gemaakt.
0: Oh, je had hem neergelegd.
1: Ja.
0: Hè, ik denk, daar is Joke, maar Joke is weg. Ja. Goedemorgen, Joke. Leuk dat jij belt vanuit Hilversum.
1: Goedemorgen, ja.
0: Zijn we luid en duidelijk te ontvangen daar?
1: Ja hoor.
0: Hoe gaat het? Hoe gaat het in Hilversum?
1: Een beetje bewolkt.
0: Bewolkt? Ja, ik moet zeggen hier ook wel. Nou, zometeen komt onze Freddy Paalman en die gaat vertellen wat voor weer het gaat worden. Maar het is wel lekker, hè? Nog een beetje dat nazomerweer.
1: Ja, ja.
0: Ik hoor jouw radio lekker hard aanstaan, gezellig. Kan ik nog een plaatje voor je draaien? Ga je nog iets doen vandaag?
1: Ja. Ja, is goed, ja.
0: Ik hoorde dat jij op de loopband bent geweest... omdat je vorige week had je last van je benen. Therapie heb je gehad.
1: Ja, ik ben zelf naar de therapie gegaan. Ik liep een beetje slecht en dan ben ik op de loopband gegaan.
0: Nou, en was het dan een goede therapie voor je?
1: Ja.
0: Nou, dat is fijn. Fijn om te horen. Want jij... 87, hè?
1: Ja, ja.
0: Ik vind het knap, hoor, dat je dan toch even op die loopband gaat. Maar ja, hè, die spieren moeten wel een beetje soepel blijven.
1: Ja, het is hier, ik kan hier niet parkeren momenteel. Alles ligt open.
0: Ah, joh, zijn ze met de weg bezig?
1: Ja.
0: Gatsie, daddy. Nou, Joke, ik ga een plaat voor je draaien. Nick en Simon, Rosanne, is dat goeie?
1: Ja, is goed.
0: Oké, dankjewel, want ik moet zo meteen naar Gea.
1: Ja, ja.
0: Dankjewel, Joke, voor je belletje.
1: Ja, ja.
0: Doeg.
1: Ja.
0: Dag, dag. Doei, doei.
1: Ja.
0: Doeg.
1: Dag, dag.
0: Ja, dat was Joke uit Hilversum.

0: Het bekende melodietje betekent dat wij richting Gea gaan. Ja, Gea, ik had net nog... Goedemorgen, Gea.
1: Ja, goedemorgen, Edelwira. Hallo.
0: Ja, ik had net nog Joke en dan ging de, ze had hem per ongeluk neergelegd, dus ze moest weer terugbellen. Maar eer dat dan gebeurt, dat nummer dat kent ze uit de hoofd, denk ik. Maar...
1: Ja, maar dat gebeurt. Dat duurt altijd langer als bij Dix.
0: Ja, en dan ben je live en dan kun je het ook niet wegknippen.
1: Dat nummer is hier nog alleen nog hoor, begreep ik maar.
0: Klopt. Dus het is allemaal pittig hier. En het is, als je het alleen moet doen, dan moet je van alles en nog wat doen. Maar dat maakt niet uit. Houd het
1: maar
0: gezellig.
1: Maar dat kan een vrouwleur, hè? Dat kan een vrouwleur.
0: Wij kunnen dat. Klopt.
1: Kelt dat niet.
0: Nee, nou, dat zeggen ze dan wel eens. Maar die mannen, die hebben daar ook altijd wel weer een antwoord voor klaar. Maar goed.
1: Nou precies. Maar dat kunnen ze wel goed doen. Dat is wat een ding. Die lult ze kouwer al uit.
0: Ja, mooi hè?
1: Dat is wel een kwaliteit.
0: Dat is absolute kwaliteit, ja. Hey Gea, vorige week, je was er niet, want er was wat met jouw wasmachine.
1: Ach joh, hou op, schei uit. Ik heb vuur gewerkt, ik had zo'n mooie trechter zat. En de zegspiezen zo alles klaar. En ik kom op beneden en ik denk, hier zo bij koffie drink nog. En de hele bieken helemaal anzeik en zeik nat.
0: Verschrikkelijk.
1: Dit nog weer. Oh, wat een drama. Echt waar, maar heel van alles staan. Alle vriezen steten en de koelkasten steten. Dus kasten met vuurrood. Ik denk, nou, fijn. Dus daar ging meneer Bonnik. Maar ik kreeg die duren niet los. Want er zat dus blikbaan een zakken tussen in de duren. Dus onze jongste zoon, de haar en de wasker. Ja, dat geeft niks. Dat kan iedereen er gebeuren natuurlijk. Maar dat ding wordt dan niet weer los, hoort nog niet. Wat een drama. Dus nou, uiteindelijk is het lukt en... centrifugeren die er eindelijk weer toegangelus, dus nou, toen was het wel heel belust. Maar ja, daar kon ze gewoon natuurlijk neer renden met die uitzending, want dat was toen al een uur of qua verelden of zoiets, denk ik.
0: Ja.
1: En ik denk, ja, het was heel vervelend, op lessen kniepert. Dus dan moet ik toch maar afzingen, ik denk, dan doen we volgende week maar weer.
0: Ja, nou, je bent er gezellig. En je hebt ook een heel leuk woord.
1: Maar wat had die vurige wekker? Heb je zelf nog wat erdoor, of het die?
0: Ach, wat heb ik ook alweer gedaan vorige week? Jeetje.
1: Nou, dat weet ik niet, want ik heb niet gehoord.
0: Nee, wat had ik vorige week? Ach.
1: Oh, dat maakt het niet zo gek van, Loes.
0: Ik weet het niet meer. Ja, als ik er goed over na ga denken, denk ik, oh ja, natuurlijk. Maar Hetty schrijft altijd alles keurig op. En ik schrijf ook wel op. Maar dan heb ik weer briefjes. En daar staat dan weer half wat opgeschreven. Ik heb nou een boekje bij me.
1: Ja, ken ik inderdaad. Maar is het wel een rode trouwens bij hen?
0: Ja, ik had geen moeilijke, dat weet ik nog wel.
1: Ja.
0: Het was niet moeilijk. Maar ja, zo om nu even terug te halen. Ja, helaas, Hetty is er niet en anders dan... daar had zij gezegd van, ja, vorige week hadden we dat en dat.
1: Ja, Hetty zit nog lekker op vakantie volgens mij, hè?
0: Ja joh, heerlijk.
1: Dat is even fijn. Hoe zit er al in staat? Nee, Nijnevoort?
0: Oostenrijk.
1: Oeh, dat is hartstikke mooi.
0: Ja, dat is prachtig, vooral als er nog geen sneeuw ligt. Met sneeuw is het prachtig, maar zonder sneeuw ook echt.
1: Ja, het is een schitterend mooi land.
0: Maar er gaan best wel veel mensen gaan die kant op, of naar Noorwegen, Zweden.
1: Ja, is ook heel modern momenteel.
0: Ja, populair,
1: maar
0: ja.
1: Dat heeft wel wat. Dat is Scandinavië ook wel.
0: Ja.
1: Noorwegen ook met die fjorden en zo. Dat is prachtig, mooi, helemaal bouw, nee.
0: Nou, ik heb een collegaatje. Ja, daar is mijn zus vorig jaar geweest. Mijn collegaatje, haar dochter, die woont in Zweden. En ik had van de week klanten, die kwamen ook uit Zweden. Met kinderen erbij. En ze wonen nu 2 jaar. En ze zegt, dat is fantastisch. Oh, vorige week had ik smeerpoets. Dankjewel, Alides.
1: Smeerpoets?
0: Ja.
1: Oh, dat betekent, ja, maar in Riesus dan? Of hoe
0: moet ik dat zien? Dat was het vorige week, zeg Alice. Maar wat is het dan in het Riesens? Oh nee, het was Twents. Twents. Alice, misschien weet Alice dat nog. Die weet gewoon alles. Misschien moet ik hem hier gewoon bijhalen.
1: Ja, dat is ook wel. Is ook wel makkelijk, inderdaad. Hè? Maar dat is ook weer zo in. En hij weet ook altijd anders.
0: Ja, en alles.
1: En loopt zich ook altijd doen. En dat is een neggenkeel, wat ik net al zei.
0: Ja, het was Twents. In het Twents, zegt Alice. Maar alleen dat Twentse woord, Alice, dat... die weten we even nu niet. Misschien dat hij zo meteen nog zegt. Maar goed.
1: Smeerpoets zeg je. Nou ja, goed, dat kan van Hans weer. Ja. Slaten gaat. Ik vullen.
0: Nee, het was echt op zijn Twents.
1: Ja, maar dan weet ik dat niet. Ik kan alleen maar Riesjes werken.
0: Ja.
1: Nee.
0: Maar goed. Maakt niet uit.
1: Helemaal niks zoet. Nee, maakt ook niks zoet. Maar via hem dus. Ik had ook net een leuntje aan de lijn. Maar ik wil natuurlijk eventjes vuur zijn hoe je dat doet met een gesprek. Maar ik zei dat. Ik heb niet bij stille storen vandaag alleen waren.
0: Mm-hmm.
1: Als ik wat een nummer denk, ik wel iets makkelijker uit kan spreken. Maar ik kan hier wel wat. Ik kan wel Scorn zingen, toch? Of niet? Scorn.
0: Scorn. Hoor je dat? Dat je hoort gewoon dat accent erbij, hè? Scorn.
1: Ja, nee, dat, hè? Die R moet je even wegdoen. Die
0: gaat niet weg. Jullie, als jullie bij mij daar komen in Hilversum bijvoorbeeld, dan hoor je ook altijd die T en dat inslikken van het EN. Ja. Krijg je er ook niet uit?
1: Nee, dat geeft ook helemaal niks. Want ze begrijpen doe wat. Dat geeft helemaal niks. Als hij zegt Scorn.
0: Scorn. Scorn.
1: Nou, denkt hij het maar gewoon even weg. Denkt hij er maar gewoon hem weg. Scorn.
0: Scorn.
1: Zonder R. Scorn.
0: Scorn.
1: Helemaal goed.
0: Scoren. Scoren.
1: Scorn. Scorn.
0: Betekent dat scoren?
1: Nee, dat betekent het niet. Nee, oh, nee, okay. Nee. Nee, ik zal ik hem wel gehoord zeggen als dat direct teleur van hoe geet dit nou weer al?
0: Het is al zo verwarrend, de uitzending zonder Hattie.
1: Ja, dat is heel lastig, maar je maakt het gewoon makkelijk. Ik vertel het er zo wat bij en iedereen weet dat, dat is geen enkel probleem. Maar Vianne, vandaag, ik denk het ook, het is een keer zo. Want je hebt vandaag de volgende zespies en dan kent iedereen volgens mij, Riesen en Holt en Aura. Dat is namelijk de Scorn erin zetten. Dat is de officiële zespiezen. De Scorn erin zetten. Dan wil geen weten wat betekent dat. Maar omdat dat de gemie nog wel een heel makkelijke is, dacht ik, door de anderen bij, want, waar ik me ook wel eens op heb gevraagd, maar waar zit dan Scorn? Hmm. Dus, wie weet nu, die Scorn erin zet, dat is weer teleurwaardig, denk ik, wat dat betekent, maar wat zit nu Scorn? Dat wist ik vroeger ook niet, ik had er wel een idee bij, want dat zal wel zoiets zijn, dat klopt ook. Maar, het woordje Scorn, wat zit dat? Ene score, hey. En twee, Scorn. En de leu denk vaker die geen platkeur, dat dat een scare is.
0: Ja, daar zat ik ook al bij.
1: Dat
0: klinkt
1: aannemelijk, maar het is het niet. Het is geen scare.
0: Scorn.
1: Dus, Scorn. De Scorn er is in. En dan heb ik er nog wel iets moois voor de veun, want ik dacht, ik wil toch eens weten wat nu de gewone Nederlandse vertaling voor Scorn is. En dan heb ik een veun, en de term komt namelijk uit de bouwkunde. Ja, wist ik ook helemaal niet. Maar onze Ulsters en dan heeft een kameraad en heeft bouwkunde gestudeerd. Hij zegt dat klopt. Dat is inderdaad in het Nederlands een korbeel. Nou, dat kun je even googlen. Had ik nog nooit van gehoord. Iwa, een korbeel.
0: Korbeel, nee, ook niet.
1: Nee, hè?
0: Nee.
1: Nee, had ik ook nog nooit van gehoord. En ze noemt dat in het Nederlands ook wel een schoorpaal. Ken ik ook helemaal niet. Maar goed, een schoorpaal. En als je dat nou googelt, je zoekt dat eventjes op dan weer wat een score is. En wat twee scorens is.
0: Jongen, nou, jongen.
1: Ja. Maar goed, laat begin met een gewone zegswies. De scoren er is het. Moet je een gooitje doen? Dat je denkt van, ja. Of zet je van, oh.
0: Ja, ik had dus in mijn hoofd de schaar erin zetten, maar dat is niet goed.
1: Ja, dat klinkt heel logisch inderdaad. Dat zijn ze bij ons in Zokka. Want ik had me heel meteen aan de hulp, onze Chris had Drex van gehoord. Ja, die weet zo heen en gaan ook al wat het allemaal betekent. Maar dat is dus niet de juiste vertaling, want iemand het is eigenlijk niet letterlijk zie. Dit is eigenlijk figuurlijk.
0: Oké. Okay.
1: Want, ja, wat kan ik dan zo niet vertellen? Laat ik zo zeggen, de figuurlijke betekenis van Scorn, die de zegswiezen, dat zit onder benen.
0: Mm-hmm.
1: Dat heb je een beetje een idee, denk ik. En dan heb ik nog twee dingen bedacht. En dan weet je helemaal wat. Wanneer zet je nu de Scorn erin? Dan moet er wat gebeuren, hè? Zo van, oh, ik heb, nu maar wat, een buurbakken zie. Ben je ook aan een keer aan, een buurbak.
0: Ja.
1: Ken je hem nog?
0: Ja, ik ken hem nog, maar de betekenis niet meer. Iets met een beest.
1: Boeman. Ja, een boeman, een spook.
0: Ah.
1: Nou, als je nu een buurbak ziet, dan zet hij de Scorn erin. Of bijvoorbeeld, de wichter dit belkentrekken doet. En de buurman komt waar de duren hellig. En dan zet hij ook de Scorn erin. Nou, ik denk,
0: ja, nou doe je het wel heel. Nou gaat hij te makkelijk worden.
1: Ja, dan wordt het heel. Ja, maar goed. Ik zeg zoiets is gewoon wel vrij makkelijk. Maar het moeilijk is, denk ik. Ik ben wel heel benieuwd wat de leu weet wat nog die Scorn ziet. Maar figuurlijk weer een vietba.
0: Ja, maar
1: dat
0: wat
1: zit eigenlijk die benen.
0: Ja.
1: Maar wat zit nu Scorn? En dan denk maar even aan de bouwkundige term korbelen. Dat vind ik maar een mooi woord trouwens. Korbelen.
0: Ik vind het ingewikkeld worden hoor, zo.
1: Ik Vind je ingewikkeld, joh?
0: Ja, ik ben aan het koekelen en dan krijg ik een band die heet Scorn.
1: Ja, maar hoe tik je daarin?
0: S-K-O-A-R-N.
1: Ja, oh, is dat een band, joh, Scorn?
0: Ja, Scorn. Ja.
1: En zit dat toevallig gewoon nog Zweden of zo dan?
0: Dat denk ik wel. Maar er staat gewoon S-K-O-R-N.
1: Scorn. Oh ja, dat kan ook inderdaad. Nee, maar die heeft wel van die band naam, God, ik wil Måneskin uit de Noord.
0: Oh ja, dat ja. Oh ja. Ja.
1: En die Italiaan zie dat ik dacht, Måneskin, dat is gewoon hetzelfde als Andriessens Måneskin. Ik had opgezocht. En dan blikt dat af, die zangeres komt geloof ik uit. Was niet Denemarken of zo.
0: Ja, zoiets. Oh, ik krijg hier iets vroeger in een boerderij. Krijg ik nu door.
1: Ja. Natuurlijk, vroeger gebruiken ze dat ook, maar tegenwoordig nog steeds. Hè. Er worden altijd gebroekt.
0: Een balk?
1: In bouw.
0: Een balk.
1: Een balk, zullen we nog kunnen?
0: Stutten krijg ik ook door. Dank je wel.
1: Ja, ik vind dat wel heel goed eraan. Daar kun je niks van zeggen.
0: Ja, maar jij maakt het te makkelijk. Krijg ik ook...
1: Dat is ook wel zo, maar dat vind ik. Ik denk dat is ook, dat vroeger ook wel lastiger is. Het is Tronnebi. Ik denk dat moet niet te moeilijk maken. Maar ik dacht, nou, dit wordt te moeilijk omdat ik natuurlijk en die zegswiezen en dat woord hebben van die scoren.
0: Ze moeten dus eigenlijk twee antwoorden geven.
1: Ja, eigenlijk wel. Ik denk aan meisjes en dan kun je te meer wat kiezen. Als ze nog allebei gehoord hebt, dan heet ik een winner.
0: De winner. De winner. Winner. Yes, de winner.
1: Ja, maar dat is Anou natuurlijk.
0: Ah.
1: Maar ik zie heel benieuwd of de leur dat weet, wat Scorn is. Ik wist het tenminste niet. Ik moest echt heel googlen van hoe komt dat, wat er toch hier vandaan.
0: Ja,
1: dus, ja, en waar ik ook tegen kom, dan wist ik ook weer niet aan het woord schoorsteen vandaan koop.
0: Schoorsteen.
1: Schoorsteen.
0: Nee, goeie.
1: Nou, dat heb je ook kans mee te maken. Een schoor, dat is een score.
0: Aha.
1: En dat heb ik ook nooit weer.
0: Nee.
1: Dus ik denk aan de kels. Ik denk aan nooit heel veel kels gewoon bij. Maar dus, bij jongens en Riesen zitten er helemaal in bouw.
0: Ja.
1: En ik denk aan die dat wel weer. Ik denk aan jullie dus ook wel.
0: Dus het woord scorn, daar wil je het woord van weten. Wat betekent scorn? Maar je wil ook de scorn erin zetten, weten.
1: Ja.
0: Maar het heeft helemaal niks met elkaar te maken.
1: Jawel, het heeft wel anders met elkaar te maken. Alleen nog, de zegswijze is figuurlijk bedoeld. En die scorn, het woord scorn, daar wil je de letterlijke betekenis van hem.
0: Oké. Okay. Nou, mensen, doe je best. En ik, Gea, blijf even aan de lijn. Dan kun je het mij uitleggen.
1: Ja, ik zal het doen.
0: Dank je wel. Nou, dan ga ik jou een hele goede week toewensen.
1: Dank, Zweert. Ivo, hetzelfde wens kunnen natuurlijk ook. Maar we nog gewoon wat mooie werk genieten.
0: Lekker, hè? Oh, dit is zo lekker.
1: Het is wel bijzonder, zwart oktober.
0: Wat zei je als laatste?
1: Dat het zwart oktober is. Het is wel bijzonder en als zulke warm weer heeft.
0: Ja, klopt. En dan echt
1: lekker,
0: zo, en echt warm is het ook. Gewoon echt heerlijk. Nou ja, zometeen Freddy Paalman. Die gaat vertellen wat het gaat worden. Het weer.
1: Sammy van Nien.
0: Mij ook. En ik ga jou heel hartelijk danken. Blijf dus even aan de lijn.
1: Ja.
0: Want ik krijg nu ook, dat zijn de latten waarmee je het profiel mee vastzet. Krijg ik door, dus.
1: Oh, nou ja, ik heb geen bouwkunde studeerd. Dat is niet ingewikkeld, maar
0: wel zuiver waterpas stellen en dan vastmaken. Nou, Gea, blijf aan de lijn en dan ga ik kijken wat het goede antwoord is.
1: Ja,
0: hoor ik van jou. Hé, dankjewel.
1: Okay,
0: en tot
1: dag.
0: Volgende week.
1: Tot volgende week.
0: Dag.
1: Adieu.

0: Ja, de antwoorden die komen binnen. En dat is echt heel erg leuk. Want op het moment dat ik dan met Gea zit, dan kan ik zeggen van, oh, dat komt nog binnen en dat komt nog binnen. Maar ik ga dus nu even live richting Freddy Paalman. En ga kijken of dat gaat lukken. Ik denk wel dat het gaat lukken. Ondertussen pak ik het nummertje erbij. Het weermuziekje.
1: Hallo?
0: Het is je gelukt, Freddy. Ik ga jou onder het knopje zetten. Joehoe. Nou, Freddy zit onder het knopje. Die ga ik alvast aanzetten. En dan gaan we richting deze. Oh, ik zeg wel het muziekje, maar het muziekje zegt doe het zelf maar. Nou, Freddy, goedemorgen. Dan doen we het gewoon zo, zonder het aankondiging muziekje.
1: Dat maakt niet
0: zo,
1: dat geeft niks. Er is met alle technicus, technische dingen, dat gebeurt hier bij mij. Ik was een keer dat wat misgaat. Dus ja, we gaan eens even hebben over weer. Vandaag hebben we dus de laatste septemberdag te pakken.
0: Ja, de 30ste.
1: En die gaat vandaag nog in stijl afsluiten. Hè. 27 graden gaat het vandaag weer worden.
0: Ja,
1: dat is ongekend.
0: Dit is gewoon zo lekker.
1: Ja, ik ga even met jou terug in de tijd.
0: We gaan hoe ver terug?
1: Ja, we gaan ver terug. Want er stond altijd nog een dag een record in de Bills van 25-4 uit het jaar 1934.
0: Zo, dat is echt ver terug.
1: Ja, nou, en dat is nu verbroken door 25-9 in de Bills. Dat is gebroken. Dat zijn we dus alweer. Ja, dat is weg. Maar er staat vandaag nog een record wat nog kan sneuvelen. Want in de beeld staat nog een record van uit het jaar 1975. En dat staat op 34,3. Nou, vandaag gaat de beeld die 25 graden wat ruim halen. Dus dat record gaat er ook aan.
0: Poep, poep, poep.
1: Ja, zo kun je zeggen. Ja, maar dit is ook ongekend, joh. Dat je dus de laatste in september nog zo een mooie temperatuur kunt verwachten. Ja, het kan allemaal. Als alle systemen bij elkaar komen, dan kan het echt allemaal, kan het allemaal nog. Dus ja, we hebben vandaag nog te maken met een zuid- tot zuidoostelijke stroming. Die voert dus nog die warme lucht aan. Het is niet zo dat het vandaag sterk blauw is. Dat weer niet. We hebben wel te maken met veel wolkenvelden, maar toch de zon is er toch bij. En de wind is vandaag matig uit het zuiden tot zuidoosten. Nou, als het dan aan gaat, dan gaat het toch in de loop van de avond gaat het toch wel bewolkt raken. En dat betekent dat we in de avond en nacht kunnen er een paar enkele buien gaan vallen. Ja, en daar kan dus ook nog wat onweer in zitten. Dus als men vanavond of vannacht een keer wat onweer hoort, dan is dat niet te pas. Je hoort er gewoon bij, maar dan zijn de mensen alvast gewaarschuwd.
0: Dankjewel, ja.
1: Ja.
0: En, maar morgen 1 oktober, hoe dan?
1: Ja, 1 oktober, ik ga even... Nou, dat is dan... De donderdag 1 oktober die staat in het teken van toch wel veel bewolking. Heel wat minder zon dan vandaag. Ook de temperatuur moet laat zakken. Er zit donderdag nog zo rond de 20 graden. Het is altijd nog boven het normaal, want we hebben nu recht op een graad of 18. Dus er zit er nog ietsjes boven. Dus donderdag nog wat minder dag, maar toch wel ook overdag nog wat kans op wat regenbuien. Ja, en dan gaan we naar het weekend. Het weekend zit er weer belovend uit. Ja, het is ongekend hoe het geldt. Want we krijgen, als dat is, donderdag is geweest, dan gaan we naar de vrijdag. En de zaterdag en de zondag, die drie kan ik in één keer in één adem wel noemen. Want we krijgen weer te maken met weer een hoge drukgebied. En dat zorgt weer voor perioden met zon. Wel is het zo dat het rustig in de atmosfeer is. Dat er dus wel in de ochtenduren wat mist kan bestaan. Maar verder toch een mooi weer, veel zon erbij, droog. En temperaturen zo rond zaterdag en zondag en maandag rond 21 graden.
0: Toch nog? Nou.
1: Ja.
0: Dat valt niet tegen.
1: Nee, dat valt nog niet tegen. Dan gaan we eens even kijken naar wat langer termijn. Dan pak ik de dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag mee. Ja, dan zien we toch wel dat er af en toe een buitje valt. De temperatuur gaat dan aan 18 graden. En dan tegen het volgende weekend aan, dat is dan 10 en 11 oktober. Ja, dan zien we toch dat de temperatuur dan pas echt serieus gaat dalen. En dan zit het volgende weekend dan zo rond de 16 graden.
0: Nou.
1: Ja, het komt een keer, hè. Het komt een keer, ja.
0: En de nachten?
1: Ja, de nachten die zitten zo rond de... Ja, eerst nog een vrij boven de dubbele cijfers. Daarna gaan ze ook naar een graad of 8. Dus het tot 9, dus er is eigenlijk nog niks meer aan de hand. Ja, we gaan een keer afscheid nemen van het mooie, geweldige zomer wat we hebben gehad. Ook nog een mooie nazomer als het ware. Er komt een keer een periode dat het zal straks wennen zijn voor ons. Zoals die temperatuur niet meer hoger komt dan 16 graden. Dat is echt wennen.
0: Ja, dat is jassenweer.
1: Ja, maar we zijn zo verwend, hè. We hebben toch een topzomer, een topjaar, tot nu toch een topjaar gehad. Laten we eerlijk zijn. Wat hebben we dan boel zon gehad? En wat is het heet geweest en droog? En het is nog steeds droog. Dus ik bedoel maar. Dus dit is echt... Dit heb ik nog in mijn weercarrière nog niet meegemaakt, zoiets. Nee.
0: Echt niet?
1: Nee, niet zo extreem. Dus, dat je zo temperatuur regelmatig ruim boven de 30 en dan die droogte erbij. Nee, ik ben nu al 35 jaar weerman verholpen. Maar dit heb ik nog niet echt zo meegemaakt. En ik ben ook heel benieuwd wat voor winter als we hierop krijgen.
0: Kun je dat niet een beetje van denken van, voorspellen? Of is het gewoon echt, niet weet?
1: Nee, dat is heel moeilijk hoor. Deze zomer... Als ik dat in het voorjaar toen ik nog vrij fris was en je hebt me dan gezegd, wat voor zomer verwacht je? Nou, dan had ik dit niet kunnen dromen, dat we dit zouden krijgen.
0: Nee, echt niet.
1: Nee, dan moet je mee oppassen met zulke dingen. Je moet niet de mensen al blij maken of hoe of wat. Dan moet je zo voorzichtig. Je moet altijd de echt rustig aan doen. Niet te gek willen. Je hoeft niet te scoren als weerman. Dat is helemaal niet nodig. We hebben het allemaal gemaakt. We gaan zien wat het op de lange termijn gaat worden. Dus, het zit er nog eventjes, net morgen even wat minder. En dan zit het toch nog helemaal niet zo echt voor de komende dagen. Helemaal niet. Verkeerd uit.
0: Maar goed, je bent wel benieuwd hoe de winter gaat worden. Maar je kunt hier helemaal niks van maken.
1: Gewoon. Nee. Nou, de winterseizoenverwachting is ook nog niet binnen. Dus je krijgt binnenkort nog een keer binnen de nieuwe seizoenverwachting. Ook voor de komende winter wat het eigenlijk gaat doen. Dus, maar het is nog net vroeg. Die komt nog binnen. Ja.
0: Nou, dan gaan we volgende week afwachten.
1: Ja.
0: Per week gaan we het gewoon doen.
1: Ja, we gaan het gewoon per week afwachten. Dus, maar dit hebben we alweer te pakken. Dus vandaag nog even lekker genieten van die mooie temperaturen. Op een terrasje, een wandeling, een fietstocht. Dat kan nog, want dit is echt de allerlaatste dag met 27 graden. En daarna komt de temperatuur niet meer boven de 25.
0: Nou, dat was september. Dankjewel, Freddy.
1: Ja, graag gedaan, hè.
0: En
1: tot volgende week.
0: Tot volgende week.
1: Ja, oké dan.
0: Het hij erbij. Doeg.
1: Ja, oké. Doei.

Nou, de laatste heerlijke dag dus vandaag. Je hoorde Roberto Cecchetti en de Scooters en I Saved the Day. Ja, we hadden net contact met Gea Santema en zij had dan het woord scorn. Wat betekent dat? Maar wat als je het ook weet, de scorn erin zetten. Als je al die twee antwoorden goed hebt, nou, dan maak je dubbel zoveel kans. Ja, de draaiorgelplaat. Ga hem nog een keer laten horen. Goed voor twee broodjes. Club Sandwich. Ik vind de naam ook wel erg leuk. Hier komt de draaiorgel. Luister goed.

Zo. Dan had ik nog een vraag. En als je het leuk vindt, kun je een LP winnen van Harm Oetriese. De plaat I Ben een Kentucky Tucker. De vraag hiervoor luidt als volgt. Waar dankt Harm Oetriese zijn naam aan? Dus waar dankt Harm Oetriese zijn naam aan? En anders neem ik hem mee naar volgende week. Toch? Doen we volgende week gewoon nog een keer. Dan wil je kans maken op die slagroomtaart. Dan wil ik van jou heel graag weten. En denk echt heel simpel na. Wat is het verschil tussen rijzen en holten? Wat is het verschil tussen rijzen en holten? Goed dus voor de slagroomtaart.

Robin Heze en Bestel Maar. En daarvoor hoorde jij Maywood en Mother, How Are You Today? Nou, de loodjes die zijn gemaakt. En ik ga beginnen met de bloem. Dat is namelijk de nerine. En ja, Alides, gefeliciteerd. Jij hebt het goede antwoord doorgegeven. Jij maakt een kans op een leuke prijs. En die prijs wordt bezorgd door Hendrina Brinks. Wanneer dat wordt bezorgd, dat weet ik niet. Maar ik ga je zo meteen contacten. Of stuur even je adres door. Dat kan natuurlijk ook. Dan gaan we naar die draaiorgel. Die draaiorgel, dat was Dolly Parton en Jolene. Ja, en uit de loodjes, ja, Bert Haarman, gefeliciteerd. Want voor jou zijn die club sandwiches. Je mag er 2 ophalen. Blijf bij je telefoon, want ik ga met jou bellen. Dan gaan we richting... Even kijken, we hebben de slagroomtaart nog te gaan. Oh, eerst heb ik hier voor de slager. Want wat betekent nou scorn? Nou, dat zijn de stutten, dat is een balk. Dat is in ieder geval... wat zei ze nou? Moet ik even terug. Hup, hup, hup. Even kijken. Even een goede. Ja, scorn. Nou, dat is dus in ieder geval dat wat jullie goed hadden. Scorn. Scorn. De scorn erin zetten betekent. Vaart maken, sneller gaan lopen. Maar ze heeft het ook wel heel erg makkelijk gemaakt, toch? Vandaag? Vind ik wel. Antoine Dangermond, gefeliciteerd. Jij mag richting de slager. Nou heb ik nog de taart. Even kijken. De taart. De taart is voor, want het antwoord was... Wat is het verschil tussen rijzen en holten? Nou, ik had bedacht... De H zit niet in het woord reizen en de R zit niet in het woord holten. Maar er zijn zoveel leuke antwoorden binnengekomen. En dan ga ik even kijken naar de... Ja, spannend hè? Het is echt heel... Ik hou echt de spanning erin. Even kijken hoor. Zoek. Even kijken. Ja, Ali. Ali wint de taart. Ik moest even zoeken naar de naam. Maar soms zie je dat er ook helemaal niet bij staan. Allemaal gefeliciteerd met jullie prijs. En blijf bij je telefoon, want ik ga zo meteen met jullie contacten. Ik ga er nog eentje draaien. Ik heb nog 1 minuut 31. Dat is nog maar heel erg weinig. Ik ga jullie bedanken voor het luisteren. Dank voor het meedoen. Heerlijk zo'n lekker chaotische uitzending maken. Maar dank jullie wel voor het begrip natuurlijk. Volgende week, dan, als het goed is het hier wel weer.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 12 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een piloot van een vliegtuig dat onderweg was naar Tel Aviv heeft geprobeerd een andere piloot neer te steken. Dat melden meerdere media. De man die zijn collega wilde neersteken, wilde het vliegtuig laten neerstorten. De andere piloot zal het hebben voorkomen. Vanuit het vliegtuig werden noodsignalen verstuurd. Dat duidde erop dat het vliegtuig mogelijk was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. Bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva, half oktober in de Europa League, zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten, zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties, spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rondom de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sint Gilles uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Beersheva. Een van de mannen die zondag werd gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis had zelf de politie gebeld, dat meldde Britse media. De man belde in de nacht van zaterdag op zondag het Britse alarmnummer 999. Bijna een uur later zag een buurtbewoonster drie verdachte witte busjes bij de basis en waarschuwde zij ook de politie. In eerste instantie werd gemeld dat haar telefoontje de aanleiding was voor de arrestaties. Waarom de verdachte zelf de politie inschakelde, dat wordt nog onderzocht. Het vijftal werd maandag op borgtocht vrijgelaten, maar wordt nog steeds als verdachte beschouwd. Het weer. Vanuit het westen kans op regen. In de rest van het land geregeld zon en zomers warm. 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
2: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 1 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
3: En je weet wat er speelt.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. Doordat de distributeur van een afslankmedicijn erom had gevraagd, hebben enkele kranten boetes gekregen, meldt NRC. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd deze zomer door distributeur GoodLife gevraagd om op te treden tegen NRC en de Volkskrant, nadat die hadden gepubliceerd over een concurrerend product. De artikelen zouden verboden reclame zijn. De kranten kregen boetes van tienduizenden euro's, maar de journalisten zien het als een inbreuk op de persvrijheid. Ook AD, De Telegraaf, De Stentor en Flair kregen boetes, maar niet duidelijk is of GoodLife ook daar een rol speelde. Na de steekpartijen gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Die zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Het begon als een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waar zo'n 15 mensen bij waren betrokken. Toen de politie aankwam, vluchtten ze weg, waarna op meerdere plekken in het centrum opnieuw werd gevochten. Tegen de Gelderlander zei de Arnhemse burgemeester Marcouch dat het uitgeprocedeerde asielzoekers zijn die volgens hem gewoon het land uit moeten. Een piloot van Fly Dubai heeft geprobeerd een vliegtuig te laten neerstorten. Dat zeggen passagiers van het toestel tegen Israëlische media. Tijdens een vlucht naar Tel Aviv zou de piloot geprobeerd hebben een andere piloot neer te steken. Die tweede piloot kreeg met hulp van passagiers uiteindelijk weer controle over de cockpit. Na een rondje boven Jordanië is het toestel uiteindelijk geland in Saudi-Arabië. Het weer vanuit het westen kans op regen, in de rest van het land geregeld zon en zomers warm, 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wij verwennen je oren.
3: Radio 350.
4: 92.3 FM.
3: 92.3 FM.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Door plekken die populair zijn op sociale media kunnen de huizenprijzen flink dalen. Dat blijkt uit onderzoek van de TU Delft naar een populaire patatzaak in Amsterdam. De verkoopprijs van huizen binnen 500 meter van die zaak liggen gemiddeld zo'n 41.000 euro lager dan vergelijkbare huizen verderop. Bij huizen die nog dichter bij de frietzaak staan, zijn de verschillen nog groter. Volgens de onderzoekers komt dat mogelijk door de lange rijen voor de frietzaak, geluidsoverlast of het afval dat wordt achtergelaten door de bezoekers. Na de steekpartijen gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Ze zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Het begon met een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waar zo'n 15 mensen bij waren betrokken. Toen de politie aankwam vluchtten ze weg, waarna op meerdere plekken in het centrum opnieuw werd gevochten. Een piloot van Fly Dubai heeft geprobeerd een vliegtuig te laten neerstorten. Dat zeggen passagiers van het toestel tegen Israëlische media. Tijdens een vlucht naar Tel Aviv zou de piloot geprobeerd hebben een andere piloot neer te steken. Die tweede piloot kreeg met hulp van passagiers uiteindelijk weer controle over de cockpit. Na een rondje boven Jordanië is het toestel uiteindelijk geland in Saudi-Arabië. Een haai zit al 2 weken vast in een kanaal in Zuid-Korea. Volgens experts is het 3,5 meter lange dier waarschijnlijk verdwaald nadat het achter een prooi was aangezwommen. Het weer, het is wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm. Het is een graad of 23 in de Randstad. In het binnenland is het tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie moet zaken van geweld tegen onder meer hulpverleners, politie, leraren of politici voortaan altijd voor de rechter brengen en een dubbel zware celstraf eisen. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het OM die morgen ingaat. De minister van Justitie noemt een voorbeeld. Poging tot zware mishandeling, geen wapen gebruikt en niet eerder de fout ingegaan. De strafeis zou dan 3 maanden gevangenis moeten worden in plaats van 80 uur taakstraf bij een slachtoffer die geen hulpverlener is. De nieuwe richtlijn is een tegemoetkoming aan de Kamer die zwaardere straffen wilde bij geweld tegen hulpverleners. Bijvoorbeeld tijdens de jaarwisseling. Over het motief van een co-piloot van Fly Dubai om zijn collega-piloot neer te steken is nog veel onduidelijk. Uit een eerste ooggetuigenverslag komt het beeld naar voren dat het mogelijk om een poging tot een aanslag gaat. Een met bloed besmeurde passagier zegt in een video dat een terrorist is overmeesterd. Mogelijk wilde de co-piloot het toestel laten neerstorten. De Israëlische veiligheidsdiensten vermoeden ook dat het om een terreurdaad gaat, maar laten ook de psychische toestand van de co-piloot onderzoeken. De man die vorige week op een terras aan de NDSM-kade in Amsterdam werd doodgeschoten was geen willekeurig slachtoffer. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het slachtoffer en de verdachte kenden elkaar uit de gevangenis in Zaanstad. Het slachtoffer werkte er en de verdachte had er vastgezeten. Volgens het OM had de verdachte het slachtoffer op een agressieve wijze aangesproken op iets dat in het verleden was gebeurd. De verdachte liep daarna in eerste instantie weg van het terras. Daarna kwam hij terug en schoot de man van 61 dood. Het weer, het is wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm, een graad of 23 in de Randstad en in het binnenland is het 5 tot 28 graden. Later vandaag vanuit het zuidwesten kans op een bui. Daar kan wat onweer bij zitten. En morgen vooral in het oosten nog buien. In de rest van het land is het dan meest droog. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
4: Verzekeringen en hypotheken.
5: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
5: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij vliegbasis Leeuwarden is een man aangehouden na een bommelding. Eerder op de middag werd bij de hoofdpoort van de luchtmachtbasis een verdacht pakketje gevonden. De explosieve opruimingsdienst Defensie onderzoekt het pakketje. Vliegbasis Leeuwarden is een Nederlandse F-16-basis. Excuus, is een Nederlandse F-35-basis. Vanaf Leeuwarden oefenen F-35-gevechtsvliegtuigen voor missies wereldwijd. Ook staan er op de basis 8 onbemande verkenningsvliegtuigen. Tegen een man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed, is 5 jaar cel geëist. Ook wil het Openbaar Ministerie dat zijn rijbewijs, dat hij die 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond, het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Uit onderzoek is gebleken dat de man 112 km per uur reed in een woonwijk. De gemeente Schiedam zoekt uit of 5 honden onlangs om het leven kwamen door het eten van giftige paddenstoelen. De honden gingen dood nadat ze in een parkje waren uitgelaten. Daar zijn nu mogelijk giftige paddenstoelen gevonden. Er is nog niet een direct verband, maar de gemeente Schiedam gaat het dus verder uitzoeken. Verdachten van geweld tegen onder meer hulpverleners moeten voortaan altijd voor de rechter worden gebracht. Dat staat in de nieuwe richtlijn van het OM. Ook moet justitie dan een dubbel zware straf eisen, bijvoorbeeld een celstraf in plaats van een werkstraf. De nieuwe richtlijn gaat morgen in. Het weer wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm, 24 tot 28 graden. In de loop van de avond steeds meer bewolking die vanuit het westen uitval dan buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
4: Verzekeringen en hypotheken.
5: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
5: 92.3 FM.

0: met een potentie van ruim 37.000 luisteraars. Is dit Radio
1: 350?

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 5 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had de co-piloot maar één bedoeling, en dat was het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. De man werd overmeesterd en het toestel landde uiteindelijk veilig. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan, nadat Duitsland ook al strengere controles direct aan de grens had ingevoerd. Daarna werden de controles telkens verlengd, ook nadat Faber geen minister meer was. Het stoppen van de controles direct aan de grens betekent niet dat de marechaussee helemaal stopt met controles. De regels worden verruimd zodat er vaker auto's, treinen en vliegtuigen kunnen worden doorzocht. Het OM heeft opnieuw een boete van €250 geëist tegen oud-burgemeester Koen Schuiling van Groningen. Die boete kreeg hij eerder ook al omdat hij zou hebben gemasturbeerd achter het stuur. Een vrachtwagenchauffeur had dat gezien en het OM vindt zijn verklaring betrouwbaar. Schuiling ging in beroep omdat volgens hem sprake is van een groot misverstand. Zijn advocaten willen nog steeds dat Schuiling geen straf krijgt. Volgens hen had Schuiling nooit veroordeeld mogen worden op basis van 1 getuige. Ook voetballer Jan-Paul van Hekken is geblesseerd uitgevallen bij het Nederlands elftal. Hij heeft een voetblessure en is dus niet mee naar Griekenland voor de Nations League-wedstrijd van morgen. Eerder vielen Brobby, Gakpo en Geertruida ook al uit vanwege blessures. Het weer: in de loop van de avond steeds meer bewolking en vanuit het zuidwesten vallen er buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer. Morgen eerst in het oosten nog buien, later droger, meer zon en 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
2: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Paulien Cornelissen is overleden. De schrijfster en cabaretier had al een aantal jaar kanker. Cornelissen was een groot taalliefhebber en schreef de bestsellers Taal is zeg maar echt mijn ding en De verwarde cavia. Ook schreef ze columns en stond ze in het theater. Op tv is ze dit seizoen te zien als jurylid in het snelprogramma De Slimste Mens. Paulien Cornelissen was 50 jaar. In de Tweede Kamer is weinig enthousiasme voor het kabinetsplan om ook kleine beleggers en spaarders te gaan belasten. Zowel Ja 21 als de ChristenUnie, SGP en Pro zijn tegen en daarmee lijkt de meerderheid uit zicht. De SGP noemt de maatregel een boete op spaarzaamheid. Ja 21 vindt het desastreus voor de ambitie om meer Nederlanders te laten beleggen. Ook de coalitiepartijen lijken er niet tevreden over en willen naar andere oplossingen gaan kijken. Veel partijen zijn wel positief over de vermogenswinstbelasting die er vanaf 2028 moet komen. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had de co-piloot maar één bedoeling en dat was het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. De man werd overmeesterd en het toestel landde veilig in Saoedi-Arabië. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. De marechaussee zal blijven controleren door vaker auto's, treinen en vliegtuigen te doorzoeken. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten buien met kans op onweer. Vannacht koelt het af tot een graad of 16. Morgen vooral in het oosten nog buien, later meer zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
4: Verzekeringen en hypotheken.
5: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
5: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij wgswitgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? wgswitgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9 Rijssen.
1: 7 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
1: En je weet wat er speelt.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Schrijfster en cabaretier Paulien Cornelis is overleden. Ze had kanker en is vandaag in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam overleden. Cornelis was een groot taalliefhebber en schreef de bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding. Ook in haar theatervoorstellingen ging het vaak over taal.
4: Ooit moet die taal ontstaan zijn. Dus logisch gezien, het moet terug te voeren zijn. Het moet terug te voeren zijn op toch... Weet je, er moet op een gegeven moment één oermens zijn geweest... die toch om zich heen heeft gekeken en heeft gedacht van... Nou, ik zeg eens wat.
3: Paulien Cornelis is op dit moment op tv te zien als jurylid... in het programma De Slimste Mens... In overleg met de familie is besloten dat de uitzending van vanavond niet doorgaat. Paulien Cornelissen was 50 jaar. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt... voor het steunen van Palestine Action. Ze waren bij een demonstratie in Liverpool. Palestine Action is in het VK aangemerkt als terroristische organisatie. Mensen die de groep steunen kunnen worden opgepakt. De politie heeft een medewerker van de Rotterdamse haven opgepakt... omdat hij samen zou hebben gewerkt met drugscriminelen. Er wordt ervan verdacht grote partijen drugs uit containers te hebben gehaald. In zijn huis vonden agenten ook harddrugs. De medewerker van de Rotterdamse haven is inmiddels weer vrijgelaten... maar blijft wel verdachte in de zaak. Tegen een man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed... is 5 jaar cel geëist... Ook wil het Openbaar Ministerie dat hij zijn rijbewijs 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond. Het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wij verwennen je oren.
1: Radio 350.

Goedenavond, welkom bij Crazy Horses. Vanavond helemaal in het teken van de CMA Awards... die op 18 november worden uitgezonden. Een hele mooie line-up. Heel veel nominaties. Ik ga ze straks allemaal voor jullie voorbij laten komen. Ik heb artiesten meegenomen die gekoppeld zijn aan de CMA Awards. Wat nieuws erover. Heel veel muziek. En onder andere ook muziek van... één genomineerde voor Entertainer of the Year. Ik heb het over Chris Stapleton, White Horse.

Kenny Chesney van het album Born Top Down. De CMA Awards, oftewel de Country Music Awards. De 60ste editie alweer. Heel erg gaaf. Prachtige line-up. Male Vocalist of the Year heb ik hier voor me. En dat zijn echt vijf toppers. Chris Stapleton. Blues Country, goed favoriet. Cody Johnson. En Luke Combs. Luke Combs die trad hier afgelopen jaar nog op in juli, geloof ik uit mijn hoofd. In Amsterdam Arena Stadion. Hartstikke uitverkocht. Super groot concert. Hartstikke mooi was dat. Zach Top. Maar Zach Top is genomineerd voor Male Vocalist of the Year. Maar ook voor beste nieuwkomer. En dat samen met Stephen Wilson Jr. Dat als nieuw artist. En nieuw artist is ook Tucker Wetmore. Daar ga ik ook wat van draaien. En Stephen Wilson kwam ook weer voorbij in Song of the Year. Samen met Shane Magali en Jesse Alexander. Maar ook samen met Ella Langley. En daar heb ik dus nou twee liedjes van meegenomen. Ella Langley, best gewaardeerde nummer op dit moment. Staat uit mijn hoofd. Ik moet even denken, daarom treuzel ik ook een beetje nu. 26 weken op nummer 1 in Amerika. En daarmee is zij de hoogst genoteerde en lang genoteerde nummer 1 hit in Amerika. Ever, zeg maar. Ze doet het ook in Europa goed. En wat nog helemaal leuk is, is vandaag kwam in Country to Country het evenement op 5 en 6 maart in Rotterdam naar voren dat Ella Langley daar de headliner van gaat worden. Dus dat vond ik wel een reden om haar te gaan draaien. Ze is genomineerd voor Song of the Year met 5 plekken, waarvan 2 van haar, namelijk de 2 liedjes. Inderdaad, Choosing Texas, die op nummer 1 staat. In Amerika, maar ook wereldwijd een grote hit is. En Be Her van het album Dandelion. Jullie gaan ze nu horen. Ella Langley.

Single of the Year, Album of the Year, Musician of the Year. Ik denk wel dat ze met een prijs naar huis gaat. Ella Langley, wie ook genomineerd is, onder andere voor Album of the Year en Nieuwkomer of the Year. Dus dat vind ik toch wel een mooie combinatie. Je bent een nieuwkomer en je hebt een Album of the Year. Hij heeft al twee albums gemaakt namelijk. Het album wat Zach Top, want over die man heb ik het, heeft meegenomen, is Ain't It For My Health. En dat is zijn nieuwste album. Maar ik vond zijn oude album net iets mooier. Iets wat rauwer, wat puurder. Ik heb twee liedjes meegenomen. En omdat ik Zach Top vaker draai en Lie vaker heb gedraaid, ga ik nu het liedje Use Me draaien. Van het album Cold Beer en Country Music, Zach Top.

Je hoort er een beetje een waltz door. En zo kom ik op het volgende liedje. Een album van Colton Wall. Western Swing, Waltzers en Other Punchy Songs. Ik heb het over Cowboy.

0: carefree range riding, drifting cowpoke.
1: En voor de fans van de serie Yellowstone moet deze ook niet onbekend klingen. Een serie met Kevin Costner in de hoofdrol. De eerste seizoenen dan. Op een gegeven moment gebeurt er wat met Kevin Costner. En er is fantastische muziek in die hele serie door gewoon gemaakt. Ook voor de serie. Onder andere dit liedje van Shane Smith and the Saints, Dance the Night Away.

Yellowstone had wat voorlopers. 1883, 1924. Ook een leuk mooie series. Waarin Tim McGraw en Faith Hill in 1924 de hoofdrolspelers zijn. In het echt, behalve acteurs, ook nog eens een duo zijn. Dus ze zijn al heel lang getrouwd met elkaar. En ze zingen allebei. Dus Tim McGraw is een country artiest. En Faith Hill ook. Leni Wilson schreef ook muziek voor Yellowstone. Namelijk van het album Whirlwind heb ik het liedje Whirlwind.

En probeer van dit nummer maar eens over te gaan naar wat anders. Dat is best wel lastig, high tempo. Dus ik heb wat nieuws voor jullie. Stephen Wilson Jr., genomineerd voor Male Vocalist of the Year. Beste nieuwkomer. Ja, noem het maar op. Ik vind het echt een supergroot talent. En het mooie is, hij komt hier in Nederland. En dat op 1 november aanstaande. Dat is op een zondag om 7 uur in Utrecht. Er zijn nog kaarten voor. Echt, ik zou zeggen, als je echt een beetje van rauwe country houdt. Ik heb een liedje meegenomen. Stand By Me, die cover heeft hij gemaakt. Heb ik wel eens gedraaid hier in het radioprogramma. Dus ik ga wat nieuws voor jullie draaien. Hij is met een nieuw album bezig. En zijn nieuwe liedje heet Corner Man. Hij schreef ook een album naar aanleiding van de dood van zijn vader. Dat inspireerde hem ook, want hij was laborant en amateurbokser. En heeft een omslag gemaakt naar muziek. Goede keuze, zou ik zeggen. En hij had 1 zin in een liedje en die is me eigenlijk wel een beetje bijgebleven. En dat vertelt eigenlijk heel mooi over het verlies van zijn vader. En op een gegeven moment zingt hij een zin van grief is love, what got no place to go. Oftewel, rouw is liefde wat geen weg kent. Ik vond het zo'n mooie zin en nou ja, goede artiest Stephen Wilson Jr. Year to be Young, 1994.

genomineerd voor Male Vocalist of the Year, New Artist of the Year en Song of the Year. De 60ste CMA Award. 18 november te zien op Disney. Dus ga kijken, ga ik ook doen. Wie ook genomineerd zijn is de Best of Band of the Year is Midland on the Rocks. Drinking Plum.

Typisch jaren 90 country song. Sound. Volgende liedje wat ik heb meegenomen is een liedje van You and the Double Album. Genomineerd al voor beste artiest van het jaar 2026 samen. Dus in de line-up met Luke Holmes, Chris Stapleton. En nou ja, ik heb het natuurlijk over Cody Johnson. Ik heb vorige week The Fall al meegenomen. En naast dat hij Entertainer of the Year is en een male singer, male vocalist of the year, is hij ook genomineerd voor het beste liedje samen met Ella Langley in de lijst voor The Fall. Maar die heb ik vorige week al gedraaid. Dus die ga ik nu niet draaien. Ik heb een ander liedje meegenomen van het album. Een vrij rustig liedje. Erg mooi nummer. Ik kwam hem van de week tegen. En het was een liedje gezet onder een foto van iemand. En toen dacht ik, oh wow, die is ook wel gaaf. Dus laat ik die eens meenemen voor jullie. Van het album Human, the Double Album. Cody Johnson, By Your Grace.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Britse premier Burnham zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat Iran een rol heeft gespeeld bij de voorbereiding van een mogelijke aanslag op een luchtmachtbasis in het land. Afgelopen weekend werden daarvoor 5 mannen opgepakt. Een inwoner had ze 's avonds laat bij de legerbasis gezien met bivakmutsen en bestelbusjes. De VS zei deze week al aanwijzingen te hebben dat Iran een rol had.

0: Verdrietige reacties op het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen vandaag. Premier Jetten noemt het ontzettend verdrietig nieuws. Presentator Herman van der Zand zegt ook verdrietig te zijn. En mede-cabaretier Dolf Jansen reageerde op Radio 1.
1: Op zo'n leeftijd en zo midden in het leven, natuurlijk als vrouw en van en als moeder van, maar ook al die dingen die we van haar kennen, dat is onwaarschijnlijk verdrietig.
0: Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond 2 jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar. De jongen van 17 werd uit het niets aangevallen door een groep jongeren op fatbikes. De andere jongen werd diezelfde avond door een groep jongeren van zijn fiets geduwd en mishandeld. De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt voor het steunen van Palestine Action. Die groep is aangemerkt als terroristische organisatie, maar daar is veel discussie over. Nina Jansen van Nieuwsuur reisde met de Nederlanders mee naar een demonstratie.
2: Ik ging met ze mee met de trein en eigenlijk werd er eentje op het station al opgepakt. Dat kwam omdat hij al eerder hiervoor had gedemonstreerd. Een tweede werd opgepakt voor de demonstratie, want hij had een tubetje lijm bij zich. Zelf zei ze dat dat was voor haar kapotte schoen. Ze had namelijk een kapotte schoen.
0: 2 andere Nederlanders haalden de demonstratie wel en werden daar samen met 200 anderen opgepakt. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. En morgen is het droog en rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
4: Radio 350.
3: 92.3 FM.
4: 92.3 FM.

0: 9 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten €10 te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen leidt tot verdrietige reacties. Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De auteur van onder meer Taal is zeg maar echt mijn ding was geliefd bij velen, zegt deze boekhandelaar.
3: Een enorm belangrijk persoon voor boeken, voor mensen die van taal houden, maar ook mensen die bijvoorbeeld minder lezen, lazen haar boeken, want zij was zo toegankelijk, zo open.
2: Cornelissen was ook jurylid in De Slimste Mens. De vooraf opgenomen aflevering van vanavond is niet uitgezonden. Een gezinshuis voor Nederlandse jeugdzorgjongeren in Spanje moet van de Spaanse inspectie direct stoppen. Het gezinshuis wordt gerund door een Nederlands stel. Uit onderzoek van Nieuwsuur bleek 2 weken geleden dat er al signalen zijn van onveiligheid.

0: Daarna begon de inspectie zelf een onderzoek. Tegen oud-burgemeester Schuiling van Groningen is ook in hoger beroep een boete geëist. Hij kreeg die boete al omdat hij zou hebben gemasturbeerd in de auto. Volgens Schuiling had hij buikkrampen. Daarom ging hij in beroep, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
1: Hij heeft destijds een boete opgelegd gekregen van €250. Als hij die had betaald, dan was het niet tot deze rechtszaak, de publieke vernedering en alle publiciteit gekomen. Maar hij stapte toch naar de rechter voor eerherstel.
0: Schuiling zegt dat hij nooit had mogen worden veroordeeld op basis van één getuige. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Morgen vooral in het oosten buien. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Wij verwennen je oren.
3: Radio 350.
2: 92.3 FM.
3: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkelt tot aan Look. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
4: 10 uur.
5: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. De passagiers van het vliegtuig waar een piloot werd neergestoken zijn op hun bestemming Tel Aviv aangekomen. Het toestel moest hals over kop landen in Saoedi-Arabië. Vanaf daar werden de passagiers naar Israël gebracht. Correspondent Lennart Zwolfs wachtte hen op.
7: Die opluchting hier was enorm. Beide passagiers zelf, die hebben natuurlijk met doodsangsten daar in dat vliegtuig gezeten. Maar denk ook aan de families. De families hebben hier bij dat vliegveld de hele dag gestaan. Gewacht op antwoorden. Hè? De vraag, wat is er nou precies gebeurd?
6: Volgens de Israëlische minister van Defensie ging het om een jihadistische terreurpoging. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten €10 te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land, maar de luchtvaartautoriteit stond een tussenlanding op Curaçao niet toe. Dat gebeurde op verzoek van Hogerhand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. Ook de eilanden Aruba en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond twee jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar, zegt de politie.
8: De 13-jarige jongen was onderweg, is daarna in de bosjes geduwd door een verdachte en daar mishandeld. Bij de 17-jarige jongen gaat het om een zwaardere mishandeling. In de verklaring geeft hij aan dat er mogelijk met een kettingslot is geslagen. Dus die heeft wel echt letsel en is daarom ook naar het ziekenhuis vervoerd.
6: De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt en zegt wel extra te surveilleren. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien, op andere plekken droger. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijssen-Holte, hoor je dat hier als eerste.

zeppen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 350.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv vandaag werd aangevallen door zijn collega, verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet na het incident in de cockpit. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig ook niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident nog loopt. Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land en daardoor kan Curaçao als tussenstation worden gebruikt. Maar de luchtvaartautoriteit van het eiland stond de landing van het vliegtuig niet toe. Het gebeurde op verzoek van hoger hand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. De premier van Curaçao wil geen commentaar geven. Ook de eilanden Aruba, Bonaire en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatste overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Matsadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Onder de arrestanten zaten medewerkers van de Egyptische overheid. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben uiteindelijk geld naar ze overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimen vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als die mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Maar niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. Het weer verspreidt over het land flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Op andere plekken is het droger en wordt het in de middag rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Mat Sadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Het onderzoeksplatform meldde dat onder de arrestanten huidige en voormalige veiligheidsfunctionarissen zaten. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident loopt. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien, met hier en daar ook onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien, op andere plekken droger en het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.

0: wereld.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte speelde de gletsjers parten. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien en hier en daar onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Op andere plekken is het droger. En het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wijpen en je oren.
0: Radio 350.
2: 92.3 FM.

ooit aan me dacht als een mooi en groot geloof. Aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt met haar reizen in mijn hoofd.